0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak een

Stad van Jacaranda, soos al was. Die bitter mooi vanuit veel square bekeer, soos die mense saam zijn, tot laat in die nacht.

0: misschien is het anders met jou iedere keer. Geef mij een kans dat ons kan proberen.
1: Yo, stasie.

0: Ja, was het lekker. Het is lekker hier bij mij, Ian. En ik keur samen met jou met het leuke opstaan, tijd ontbijt. En baie dankie voor allemaal wat samen keur. Ik zie daar zoals nog zo'n paar gezichtjes waar daar samen keur. Prins Wonte, ja, is ook daar. Morgen, jullie. Morgen. Ja, Kathleen, jij is op pad. Roe, jullie keur nog allemaal samen. Ons gaan nou kom daar bij ons meel gooi. Maar ons doen eens gewoon hier die dingetje.
1: Uw diepgang wordt met trots geborgen door Jimmy Sousa.
0: Ja, dis maar hoe jy die dag moet begin. Nou ja, kom ons beweeg nader daar na ons meelgooi episode of dan ons boeremusiek treffer. En dis maar nou die tyd wat jy daai shakerkie moet gryp en dan skit jy so 'n bietjie meel daar op die...

0: nou besig met ons meelgooi. Dis seisoen 3 en dis episode 104. Of anders gestel, ons boeremusiek treffer, Lekker Dans.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: to be there alive. Freshly ground, nummer 2, Do Be Do. En dan nummer 1, Calvin Harris, en Rag and Bone Man, met Giant. Jij kies en ik speel om. Intussen, kom eens hoor, wat ze... Roy is voor ons, Bokka, jij lijkt goed vanavond.
1: Bokka, jij lijkt goed vanavond, Bokka, jij lijkt mooi. Bokka, gaan ons dans vanavond, ons werd die dansbaan rol. Bokka,

0: is mijn man. Bokkaje leek goed vandaan, Bokkaje is mijn man.
1: En dit is natuurlijk Roy is daar met Bokka, jy lek goed vanavond. Ja, ek wacht uit jylle stem, en dan speel ek vir jylle jylle kiese volgens, breakfast pop gooi. Morgen Kathleen Jacobs, goeiemorgen, morgen, morgen. Lekker dat jy saam met ons ook keier op hierdie frisse, varse, koele donderdag. Ja, nee, hoekom nie? Angie, Lizelle is ook daar, so, Pietro, en Lynn Marie is ook daar, morgen. Hallo jylle.

As hy soos oude gewoonte is, die boere muziek net weer een lekker groot treffer gewees en ek hoop jy dit geniet soos wat ek het geniet het en is altyd lekker om daai concertina en trekklaviere so te hoor, een fluit vir alles om jy so bedaanspel. Jy, het jy al ooit, jong of oud, maak die saak wie jy is nie, doen jou self een guns en ga na so boere muziek gilde dans toe of klipwerf waar ook hulle speel, waar Kobus hulle speel, gaan doen jouself een guns, en as jy nou jong ou is en sê, ja, ek weet nie of ek, gaan try dit net, doen jouself een guns, en gaan na een van hierdie opskoffels, so, hulle is lief om hierdie danse in skiede te hou, op die boerense plase, kyk uit daarvoor, daar sal in jou area ergens iets wees, andersins gaan na jou naaste boere orkest gilde toe, en, gaan dans lekker daar, is rechtig wel baie lekker. Nou maar toe, lekker muziek vir jou, net hierna groet ek jou. Hierdie

Dan sê die klanke daar van John Boucher, 24 minute oor 3 in die middag, en jy is op van die pad saam met my Royce, jou gasheer, tot en met so kwart voor 4 se kant voor ons oorgee aan Hein van Wyk, daar in Hartbeespoortdam. So by alle woorde, 14 Mei, ja, morgen is het naweek, ek hoop jy gaan vanavond voorbereiding doen, soos hy so saatiekies inle, ons gaan vanavond boontjies op, ek het nou een bak boontjies op gaan steel daar binnen, en dit is uit die boeken uit. So, Christia Visser,

te prachtige lange dag van Dion van der Merwe. Het is natuurlijk La Paloma. En net voordat het ons gaat, die Village People met Action Man. Breng ons in het einde van vandaagse uitgave van Midday Magic Summertime. Nou ja, morgen zal daar niet Midday Magic wees. Maar Pieter Motiveer zal morgen samen met jou keier tot en met 4 uur ook in Midday Magic. Morgen daar die buitenuitzending vanaf die Seasons Golfbaan voor die keier kids. So Pieter gaan dan die program Midday Magic van daar aanbied. En ek wil dan oorneem by hom weer morgenmiddag 4 uur vir die program Huiswaarts Sammeltuin. So gepraat van Huiswaarts Sammeltuin, dis binnen oomblikke van nou af, doen ons gevindig vir jullie nies om 4, en daarna is het Huiswaarts Sammeltuin. Dankie vir jou saamkeur vandag. Groete.

0: XFM, nieuws.
1: Er is aardige goedemiddag aan jou. Er is op die kop 4 uur. Er is tijd voor jouw nieuws op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

Maar ja, kom ons maak gauw draaikie daarby uitdreffing. Kom ons kyk gauw wat die weer doen voor ons verder muziek maak en voor ons een draaikie maak by die marktplek. Kom ons kyk wat sê uitdreffing.

0: Ons kijken wat ze aan traffic wat op die paaien aangaan. Is baie, baie belangrijk. Het ons jou voor tijdig waarschuwen, want het is spitstijd nou. So ons moet kijken wat al buiten aangaan. En nou ja, kom ons maak so maar oop. Ek wil gevindig kijk waar ons gaan begin vanmiddag. Ons begin hier sommer in KwaZulu-Natal vanmiddag. KZN, die N3 Noord, afrit vanaf Camperdown Wisselaar. Incident wat daar gebeur het op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Camperdown. Die linkerskouer is gesluit. En dan net ook KwaZulu-Natal steeds die N3 Noord, ook nog steeds daar, Noord daar, asjeblief, daar is een probleem met de stilstaande voertuig, lijkt het mij. Daar by die afrit by Stockville Road. Neem kennis daarvan. Gauteng, die N1 westelike voorbijgang, suidelike richting, die afrit by Goue Hoofweg, Golden Highway. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar by Golden Highway. Die skouer van die pad is gesluit. N1 westelike voorbijgang, in die suidelike richting, die afrit vanaf die N1 Suid, die Diepkloof Wisselaar, nie Diepsloot nie, maar Diepkloof nie, die Diepkloof Wisselaar, stilstaande voertuig daar by die N1 Suid, by Goue Hoofweg. En dit is al wat het, ja, as ons dit gevind, ek sien hier is wel nog ietsie van KwaZulu-Natalse kant, dat dit lyk soos druk verkeer wat aangemeld word op die N2 Noord, is daar by die N3. Ry versigtig, daar is druk verkeer daar, dan net vir oulaas, Kaapstad, die N1 ingaande in die westelike richting, die afrit vanaf van Riebeek, stilstaande voertuige daar op die N1 ingaande, net na die afrit by van Riebeek. Blijkbaar is al. Ja, dis al wat ons verkeer aan betref. Ons gaan later weer bykie inkyk in die verkeerssituasie. Ons sê baie, baie dankie daar aan iTraffic. Ons gaan een handelsbreek neem, en dan kom ons terug met nog muziek. Bly ingeskakel.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
0: Teck North Rustenburg is a family-orientated, community-based mining company who has delivered mining services and products for 25 years in Rustenburg and the surrounding areas. We are proud of our support and to show our support of the 2026 Kair Kids Golf Day with Artis FM at the Seasons Golf Club on the 15th of May 2026. Visit www.technorthrtb.co.za to view our full scope of services and products.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Lekker Sambio, hier op Joghunstinger Radio. Welkom bij Huiswaard Sammedijn. Op donderdag, die 14e mei, amper recht in het middel van die maand mei. Hè? Nou is het tijd voor woord draai, ons doet je muziekkennis. Ons kijken een beetje hoe slang is jij, wat je muziek aan betreft. Ken je jouw kunstenaars, ken je muziek? Hoe vinnig is jij op die knoppies? En onthou ons nummer in jouw leer 0615112602. Nou ja, dit gaan als oor precies waar dit is. Het is mijn leidraad. Het gaan als oor precies waar dit is. En het verwijst natuurlijk naar plek of een zekere area. Het gaan als oor waar dit precies is of in wat er area dit is. Dit is mijn leidraad. Kom, ik stel het zo. Het gaan als oor precies in wat er area dit is. Nee? Dit is mijn leidraad. Die woord is verskuil in die kunstenaarse naam van ook nog vanmiddag en in die titel van die liedjie. Die eerste liedjie is een van Kurt Derren. In Kurt Derren se liedjie, se titel is die woord verskuil, die ooreenstemmende woord. Dan luister ons na een liedjie met die naam van Yellow Boomerang. Wie Yellow Boomerang baie gewild gemaakt? Want die woord waar ek soek is verskuil in die kunstenaarse naam van. En dan Modern Talking. Die woord waar ons soek, die ooreenstemmende woord, in die kunstenaar se naam van. So maak gerus net die nota daarvan. Hy is in die kunstenaar se naam en van. Ja, dit is hoe dit werk. Kom ons kyk of jy vanmiddag se woord kan kry in woorddraai. En dit is natuurlik woorddraai elke weeksdag om 4:30. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister.

0: Ja, kom eens kijken vannacht naar die uitslag van vandaagse woordraai. Hier onder ons luisteraars op Hardies FM. Wie is eerste, wie is tweede, wie het gespeeld, wie het niet gespeeld. En net die deelnemer, net die deelnemer op maar. Niettemin, baie geluk, Alta Clarence van Hardiespoort. Eerste probeerslag was correct. Dat is natuurlijk die woordkie middel, middel. Dat duidt die plek aan of die area waarin ik op zoek is. It's right there in the middle. Als het begint met Kurt Derren, ze kort in the middle. Tot ons geluisterd naar Middle of the Road met Yellow Boomerang. En laatstens Modern Talking, Stranded in the Middle of Nowhere. Dat is ons woord vandaag en woorddraai. Waar geluk altijd. Als het niemand anders breekt dan de muziek van Linda Ronstedt. En dan gaan we ons een muzikale huldeblik doen net daarna. Blijf gerust ingeskakeld.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Clickswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: If you're in Hardies this weekend, you have to check out the Tin Roof Eatery at Hartmark. Big breakfasts, a large selection of grills, authentic Neapolitan-style pizzas, home-style hamburgers, and so much more. The kids can play while you can actually relax. And if you've got something to celebrate, birthdays, baby showers, any get-together, we've got you covered with no venue fee. But here's the crazy part. Every Saturday for the month of May, one lucky table gets their bill burned. Like literally set on fire, and it's completely free. The Tin Roof Eatery, drink, play, and maybe don't pay for the month of May.
5: Hi, ek is Paul, sien van Tamperen, Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders.

Ze begint is en net zo begint en legt een rond om Tanni Grieki van Garis. Bij mensen kennen haar. Nou, sommigen wat dat niet kennen, maar zij was een zangeres op haar dag. Nee? En zij was een cultuurskat voor die Zuid-Afrikaanse gemeenschap. Vooral in die Westkap. Dan Grieki wat van Garis afgekomen. Geboren op 10 mei 1927. En zij is over dag verjaard. Baie oud geweest. Maar ja, Tant Grieki was bekend voor haar liedjie. Dat is een lekkere Jan. Ze is oorlede daan 2014 op die ouderdom van 87 jaar oud. Ek het jou gauw weergawe in die handen gekry van Tant Grieki se lekkere Jan. En daarna gaan ons voort met die program natuurlik. Huiswaarts, Samedijn. Bly ingeskakel.

0: dat aan die Grieken kon hom baie mooi vat hoor. Sy kon hom lekker vat. Aanvankelijk een liedje wat uit haar stal het gekom het, Lekker Ou Jan, wat door baie ander kunstenaars bekend gemaakt is daarna, soos onder andere Wonsie Visser met Lekker Ou Jan.
1: Is een lekker

kijk gewoon vandaag naar je handelsnieuws. Die wisselkoersen en natuurlijk ook die economische aanwijzers. Die randse verhandeling tegenover die Britse pond op hierdie stadium, R22.22. Die rand verhandeld tegenover die Amerikaanse dollar, R16.45. En die verhandeling van die rand tegenover die euro staan tans op R19.24. Die prijs van goud is tans $4,689.63 per fyn ons. Die prijs van een vat Brent olie is $105.85 per vat. Dat is dan die einde van jou nuus om 5 op jou gunsteling radiostasie. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanaand.

0: kiesfm.com. Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: When it comes to your car, service matters. And at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number one in service. Weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Hartie FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number one in service.

paardenbeerspoor Dam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Dit is meer om jou rijding te verkoop.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven zeker niks nie.
1: Immunity doen. Je hoeft net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een coalitie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltje prop vol gezondheid. Beskikbaar bij alle apteke.
3: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Hartie FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group.

Dat is natuurlijk een rat. Je moet een programma wat aan je gebracht wordt elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Met complimenten van die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. En als het over voertuigdans gepraat, Hanro verwijst naar voertuigen wat ook daar bij Nampo was. En het ook verwijst naar betrokken voertuigen waarmee hij volgende week gaat rijden. Als het ware een hele week lang op het toetsenradium. En dat is die MG3. Of die MG3. Nou, hier is die goede nieuws. Dat is deel van die Hatfield Motor Group stal. Kom ons net zo ter voorbereiding vannacht voor jou kijk naar die MG3. Natuurlijk zal Hanro volgende week een beetje meer in detail ingaan. Die voertuig, want thans verkoop vanaf 269.900, die MG3. En dan is daar natuurlijk ook andere modellen binnen daar diezelfde reeks beschikbaar. En die prijzen wat ook wissel, zoals onder andere 269.900 voor die intree model wat hier die voertuig aan betreft, die MG3. Dan krijg je die een wat voor jou uit die zak gaan jaag, 309.000. En dat is 309.900. En ook dan die laatste ene, die bietjie dieder. Model 344.900. Ek gaan nie in baie specificatie ingaan op hierdie stadium nie. Al wat ek kan sê is dat hierdie voertuig, die MG3, op die oomblik beskikbaar is by die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. En kontak hulle gerus, daar is kontak besonderhede beskikbaar. Daar is takke in Midrand, daar is takke in Rivonia, en daar is ook een MG-tak in Hatfield. So gaan kontak gerus daar die takke, en as jy die meer besonderhede wil hê, is dit op hulle webtuis te verkrygbaar by www.hatfieldgroep.co.za. Dan het Hanro ook vanmiddag verwys na die D-Max Isuzu fabrikaat, wat hulle een bietjie daar op toetsrit geneem het en wat op skou was by Nampo die week. Nou, daar is verskeie modelle ook in hulle beskikbaar, net vluchtig vooraf gaan ons vinnig net verwijs na prijse en modelle. Jy krijg die D-Max X-Rider, dan beskikbaar vanaf natuurlijk 600, kom ons kyk baie mooi, 668.990. Dit is die prijs dan net daarna die D-Max Double Cab, beskikbaar vanaf R574.000 en die D-Max Extended Cab R533.690. En dan, ek dink, die goedkoopste een in hierdie reeks wat die D-Max aan betref, is die D-Max Single Cab vanaf R373.750. Nou, al hierdie betrokke modelle, soos ek hulle genoem het, is tans beskikbaar by die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Nou, om 100% seker te maak, kontak een van die volgende takke en maak seker dat die betrokke model waarin jy belangstel wel beskikbaar is, neem dit vir die toets uit. En gesels gerust volgende week saam, wanneer ek en Hanro weer bietjie praat oor die D-Max Isuzu voertuigfabrikant. Die takke wat tans beskikbaar is, Richards Bay en Woodmead. Alright, dit is Isuzu Richards Bay en Isuzu Woodmead. Die twee takke tans kan gekontak word. Weer eens, as jy meer besonderhede wil hee, kontak besonderhede beskikbaar op die webtuiste van die Hatfield Motor Group by www.hatfieldgroup.co.za. En natuurlijk baie ander voertuigfabrikante ook daar onder die vaandel van die Hatfield Motor Group, as een mens miskien net vinnig kan verwijs naar die verskillende brands, soos die Engelsman sê, Honda, Isuzu, Jetour, Lepas, tans beskikbaar by die Hatfield Motor Group, Mahindra, die Man, Mazda, MG, Jayco, Omoda, Ora, Renault, Suzuki, mense, al hierdie voertuigfabrikante beskikbaar, ook Volkswagen onder andere, en dan net gevindig, kyk, Triumph is dan ook daar beskikbaar. So, kontak gerus enige persoon daar by die Hatfield Motor Group.co.za. Kom ons loer het gevindig na die Facebookblad van die Hatfield Motor Group, want daar word speciaal aanbiedings deurgegee, speciale aanbiedings, al die niets te niets uit die stal van die Hatfield Motor Group, ook daar natuurlijk beskikbaar op hulle Facebookblad.

0: GWM Santon is hiring the following people. Listen very, very carefully. They're looking for driven new vehicle sales executive to join the Haval team. If you thrive in a fast-paced environment, are passionate about sales, and know how to deliver results, we want to hear from you. And the requirements for this job opportunity is matric, minimum of 3 years, experience in high-volume brand, strong sales drive, and customer focus. Send your CV to joshuar@hatfieldgroup.co.za. The applications are closing on the 31st of May. So make it quick and make it snappy. En dan ook baie, baie geluk aan die Hatfield Motor Group. Ek het wel hierdie plasing ook met ons luisteraars gedeel op ons Facebookblad. A massive achievement for GWM Santon and the Hatfield Motor Group family. Being recognized with an international award is a true reflection of the hard work, the passion and the commitment to delivering world-class service and unforgettable customer experiences. And very much congratulations to the Hatfield Motor Group and especially GWM Santon on this award-winning international award of quite good and excellent service. Ja, ek wil jou nooi om te gaan kyk, almal het Facebook asseblief, gaan maak 'n draai op die Hatfield Motor Group se Facebookblad, gaan volg hulle daar, gaan like die blad, gaan share dit met almal en kom op hoogte van al die interessantere, die belangrikste nuus en spesiale aanbiedinge wat aangekondig word op natuurlik die sosiale media blaaie van die Hatfield Motor Group. Dit bring ons dan aan die einde van vandag se program, dis die einde van vandag se uitgawe van natuurlik in Rad, jou motorprogram, jou enigste motorprogram hier op Harties FM, wat ook uitgesaai word op die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio. In Rad wat betrots moontlik gemaakt word deur die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Wat hierdie program begroet, groet ek jou dan tot volgende week en donderdag dieselfde tyd. Mooi bly en mooi ry. Goodbye.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Harties FM.com.
2: Ja, ek het 'n toeterskoeter en ek sleep al met 'n V6 Raptor.

0: FM nuus.
1: Nou, dan sê, hartelijke goeienavond aan jou op die kop 6 uur en tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: Het is tijd voor een Engelsbreek, daarna nog muziek.
1: When it comes to your car, service matters. And at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunedew doen. Je hoeft net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a-

0: Kom maak een draai bij Café Limeur op die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitzoek spijskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slechts R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagelijks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur een e-post na admin@joustasie.net en gee jou maatskapie vlerk.